jong, weet heel de troep, het wordt zijn tijd. Hier past geen scheldwoord of verwijt, zijn hart loopt af, hij kan er niets aan doen. Want dit is van het sterven juist zo zoet, bij leven gaat geen enkele